0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Oh, well, everybody's.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, waarna de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen, zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

maar passie.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al, heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement Var is opnieuw opgelaaid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, nadat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandhaarden weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden

0: Het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van een Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean Up Tour is begonnen vanmorgen. Vanuit Schiermonnikoog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.

70 van zaterdag 1 augustus 2026. Yo, the Everlast, What It's Like. En je zou het niet zeggen, maar dezezelfde man was ook de voorganger van de band House of Pain. Natuurlijk bekend van die kraker Jump Around. Even een relaxte editie vandaag met nu John Lennon. Close.

de lekkerste manier om je zaterdag te beginnen. De Slow Start op Ice Radio.

Er is een fantastische documentaire uit, al een paar jaar geleden trouwens. Ik hoop dat hij ook bij de Schatkamer inmiddels te zien. Die heet Planet Electro, over de opkomst van elektronische popmuziek. Eind jaren 70, begin jaren 80. En daar spelen zij ook een grote rol in. Natuurlijk, Orchestral Manoeuvres in the Dark. En Electricity, dat hun verhaal vind ik zo fascinerend. Hoe zij gewoon zonder enige cent met een echt een zelfbouw synthesizer aan het pielen geweest zijn. En ja, en uitgroeide tot echt een wereldband. Die hoorden ze dus OMD met Electricity. Ook nog John Lennon, Beautiful Boy. De zomer bij Ice Radio. Met straks een jaren 80 icoon die gewoon nieuwe muziek heeft gemaakt. Dat is meteen de icebreaker van deze week. Asia, The Traveler. Na Duran Duran. En een van hun later hits juist weer. Ordinary World.

album moet nog uitkomen. Eind dit jaar, in november, verschijnt na een heel aantal jaren een nieuw album van Asia, de band waar ik het over heb. En dit was de eerste single. Het album heet Indigo, verschijnt op 6 november. En daarvan is dit dus een single, The Traveler. Een nummer dat vanaf het begin bedoeld is als een optimistisch rock anthem. Nou, zo klinkt het ook. Het is wel een beetje Asia, speelt Asia. Maar goed, dat hoort er dan denk ik ook nog wel bij. Over LP's gesproken, ik heb hem even uit de hoes gehaald. Mijn exemplaar van Sign of the Times. Het album van Prince. En ja, die geeft inderdaad nogal een beetje haardvuur op de achtergrond. Maar je hoort hem wel al verschijnen. Ik zal de ventilator in de studio ietsje zachter zetten. Een beetje tegenwind hier. Dit is in ieder geval vanaf het album The Cross van Prince.

Speciaal even voor de DJ Reds en zijn lief. Dit is een beetje hun liedje. Heerlijk toch? Messy Star en Fade Into You. Dit is op zaterdag en zondagochtend van 9 tot 10 uur. De slow start op Ice Radio. Waarbij we dus ook altijd even kijken naar het weekendweer. Wat kun je vandaag doen? 1 augustus. Geregeld zon, ook enkele wolken. 24 graden. En dan, ik hou het weer van de zondag altijd een beetje in de gaten. Temperatuur vooral. En die stond op 29 graden. Afgelopen week toen zakte hij weer. En nu staat hij weer iets hoger. Wordt zondag 2 augustus 26 graden. Geregeld zon, ook enkele wolken. En als ik dan eventjes naar het weer na het weekend doortrek. Maandag 3 augustus 25 graden. Dinsdag 4 augustus 24 graden. En daarna koelt het gelukkig weer eventjes af. Ice Radio. Dit is, ja, ik heb zin in lieve liedjes vandaag, mensen. Ik kan er niks aan doen. Gewoon een beetje de zomerse sfeer. Om zijn cliché uit de kast te trekken. Neil Young. Ik zag van de week een fantastische imitatie van Neil Young door Jimmy Fallon op social media. Meteen zin om deze te draaien.

Naar de tijd dat geruste singles werden uitgebracht van 5,5 minuut. Zo lang duurt hij. Sade, No Ordinary Love. En ik moest even in de computer kijken. Ik heb mezelf niet op single, maar inderdaad, de singleversie was toen gewoon 5 minuten 25. Wel volop geniet over de hele lengte van deze. Ook hoorde je nog Neil Young en Harvest Moon. En ik zei al, ik zag van de week een parodie. Ja, het was geen parodie dus. Hè. Het was een tribute van Jimmy Fallon aan Neil Young. En halverwege kwam de oude man zelf met zijn gitaar en zijn hoed op naast Jimmy Fallon zitten. En deden ze samen Old Man. Het is echt kippenvel. Ik vond het zo heerlijk om naar te kijken. Echt zo'n muzikaal icoon waarvan ik blij ben dat het nog goed met hem gaat, Neil Young. Thin Lizzy. Met straks iets wat we heel graag doen met dit weer. Dancing in the Moonlight. Omdat het overdag een beetje warm is. We gaan eerst even naar het koude oosten. Billy Joel en Leningrad. MUZIEK

24 uur per dag de allerlekkerste muziek. Handpicked by your favorite DJ's. Tenminste, ik hoop dat je dat wel vindt. Over favorite DJ's gesproken. Straks na 10:00, Mark Scholz. Tot volgende week.

Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

R&B, backed by Dope Demand, zwaar leunend op de sample van Herbie Hancock's Wiggle Waddle. Open deze show, uur 2 van het Drillak op de zaterdagochtend. Dankjewel Tom Boon voor het eerste uurtje. En hier ben ik, Mark Schultz vanuit Hongkong. Goedemorgen, good morning, Joe San.

Tot enkele jaren terug dacht ik dat dit dus het origineel was. Die track van Laura Branigan, Gloria. En dat Umberto Tozzi een leuke Italiaanse versie had gemaakt. Maar nee, het is precies andersom. Die van Umberto Tozzi is het origineel. En deze zat in de film Flashdance. Jaren 80 classic film. Goede soundtrack, slechte film kan ik je zeggen. Nou goed, over Italiaanse muziek gesproken. Ik heb zien in Raffaella Cara met deze A far l'amore con Minizia. Tu, zo spreek je het volgens mij uit. Mijn Italiaans is niet super, moet ik zeggen.

Ik hoorde deze plaat op Veronica gedraaid worden in die leuke club die ze altijd doen. Nog in de jaren 80 zitten ze nu in. En Jermaine Jackson, Swedish, Swedish. Volkomen vergeten. En ja, misschien jij ook wel eens. Dus dacht ik, draai hem hier even op Ice Radio. Fijn dat je er bent. Ik ben dan bijna weer halverwege mijn uurtje hier op de zaterdagochtend. Ik ga even naar een belofte die ik gedaan heb 2 weken terug. Een belofte maakt schuld. Toen draaide ik Soundgarden's Rusty Cage. Toen zei ik, die uitvoering van Johnny Cash op die American Recordings albums van hem is ook heel erg goed. En dat is deze. Rusty Cage, Johnny Cash. Fantastisch.

Ga ik dat meer van uitzoeken en nou, deze track ook ontdekt. Die zat niet in deze serie hoor, deze If You Can't Give Me Love. Ik heb zin in Lionel Richie. Ik heb hier een tweetal albums van hem in de kast staan. Can't Slow Down en Dancing on the Ceiling. Alle twee super goede albums. Maar ik weet een keer dat ik een hele foto had van de hele cd-kast. En toen waren collega's bij mij. Hij zei, er staat Lionel Richie tussen. Ja, so what?

Graham Central Station. Dat draait allemaal rondom de bassist Larry Graham. Die zat in Sly and the Family Stone. En hier doet hij een track van Detroit Emeralds, Feel the Need in Me. Een beetje verpowered, maar wel erg leuk. En Graham Central Station, erg coole muziek gemaakt. The Jam is een hele bekende, waar echt flink in basgitaar gespeeld wordt. Want slappen, dat schijnt hij uitgevonden te hebben. Of dat echt zo is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik had even gezien in deze. En ook The Jam is erg lang. En er zit ook een beetje een stom stukje in, waarin op een gegeven moment iemand doet alsof hij een Japanner is. En dat hoeft voor mij helemaal niet. Goed, nou dan eventjes dit doen.

0: Zo, dat is ook een beetje een trick voor vaste luisteraar Hans. Die heeft zelf ook een radioprogramma bij RTV Zulte. En daar draait hij ook wel eens hip-hop. En dan kreeg hij dan gezeik van de leiding. Want dat kon dan echt niet. En nou goed, dat is een beetje jammer. Ik ben het volkomen eens met Hans. Je kan gewoon altijd hip-hop draaien wanneer je ook wil. En dit was A Bird in the Hand van Ice Cube. En ik zie dat ik een heel klein beetje tijd over heb. Heb ik weer een leuk klein stukje van DJ Skillspins. Die Public Enemy verbindt met Nirvana.
1: Have you forgotten that once we were brought here, we were robbed of our name, robbed of our language.

jammer, het is maar 1 minuutje. Het is zo'n short op YouTube. Het wordt gewoon weggedraaid. Dus er is ook niet meer. Ik kan het gewoon niet vinden. DJ Skillspin, zet het eventjes helemaal erop, man. Goed, dit is wat ik nu aanzet. Sound Like a Melody van de Duitse Alpha Phil. Geweldige track vind ik dat. Daarmee sluit ik af. Ik ga het stokje overdragen naar Harlem AA. Schalkwijk zit hier klaar in de bovenkamer. DJ Reds voor de Reds Radio Show. Tot volgende week. Bye bye.

0: bad it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

0: Oh my goodness. Oh my goodness, wat een goede song is dit toch, hè? Een schoolvoorbeeld van hoe een perfecte popsong eruit hoort te zien. Way Down Now, Carl Wellinger van World Party. Oh man, man, man. The Ship of Fools. Het zijn zulke goede nummers. Deze is een persoonlijke favoriet van mij. Wat een heerlijke song om mee te beginnen. Way Down Now. Goedemorgen, beste vrienden van de Rad Radio Show. Wat fijn dat je erbij bent. Grote dank aan Marknet, heerlijke tracks. Grote dank aan Ton daarvoor, ook fantastische tracks. Messy Star, Fade Into You, hoorde ik bij hem. Geweldig. Vrienden, goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ik ga een uurtje fijne muziek draaien. En de tweede song die ik nu ga draaien is een live nummer. Hey, en dan had ik vroeger altijd live momenten. Laat ik allereerst even zeggen hoe ik aan deze kom. Gisteravond, op de donderdagavond, was er weer de meditatie met mijn grote vrienden van de Rad Radio Show. En daar zou ik niet op ingaan, maar ik zei, hey boys, ik zeg, is er nog een verzoekje voor morgen, weet je wel? En een van de vrienden die zei, Rats, wat dacht je van Babylon by Bus van Bob Marley en The Wailers? En een Positive Vibration, die paste gisteravond er heel mooi bij inderdaad. Heel fijn om te doen trouwens nog steeds met de jongens van de Rats Radio Show. Dan gaan we het live moment gewoon in. Ja, man, man, man. En dankjewel. Ja, ik zou geen namen noemen van degene die meedoen. Dankjewel, dankjewel. We gaan naar de Pavillon de Paris. 3 avonden in juni 1978 was Bob Marley daar. Maar ik weet ook, er is een groot geheim dat bepaalde songs uit Amsterdam komen. Die zijn in Amsterdam opgenomen. Maar dat zegt de historie niet. Dus laten we gewoon bedenken dat we in Amsterdam staan. En ik weet waar dat was. Dat was in de Jaap Edehal. Dus we staan in de Jaap Edehal in Amsterdam te wachten op Bob Marley en zijn Wailers. Oh my goodness. Ja, ik denk dat gaat beginnen. Oh wow. Wat fijn dat we hierbij zijn, hè? Ja.
1: Oh. Ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari. Ever living. Rastaman.

0: lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend op Ice Radio.
1: Ja, ik weet donders goed dat Mark net ook Feel the Need in Me draaide van Graham Central Station. Ik vond hem zo lekker. Ik denk, ik draai het origineel. Van de Detroit Emeralds. Ja.

Heerlijk, heerlijk. De Detroit Emeralds, fijn is dat, hè? Hoor ik dat bij Mark, denk ik, ah, ik draai deze, de origineel. Wat een heerlijke song, Feel the Need in Me. Vrienden, goedemorgen bij de Rats Radio Show. Net, wat zit ik nou, oh jee, ja, nee, gaat goed. Oh, sorry, ik dacht wel even dat ik een, ja, ik ben aan het recorden. Ik zie het en jij hoort het. Goedemorgen. World Party, nou, Bob Marley en de Wailers, Detroit Emeralds. Ik heb nu nog een mooie track voor je. Ik ga lekker veel muziek draaien. Ik wil wel één dingetje zeggen. Dat is eventjes een huishoudelijke mededeling voor geïnteresseerden. Ik vertelde net even, gisteravond, de meditatie met de luistervrienden. Heel kort erover hoor. Dat doen we online en dat is super te gek. Super te gek, wat zeg ik nou? Het is ongelooflijk dierbaar om dat gezamenlijk te doen. We waren met z'n vieren, alleen één jongen, wat ik zou geen namen noemen, het is echt in ons groepje, die heeft, is bij, laat ik zo zeggen, die stopte ermee vanwege ja, dingen in zijn leven, goede dingen hoor, sabbatical. En die zei, Rats, ik dank je enorm. Hij gaat trouwens wel verder zelf met mediteren bij Zen, dus dat is geweldig. En ik zei, je bent altijd weer welkom, helemaal te gek, tof, maar voor nu even niet. En dat is ook helemaal goed, dat maakt niet uit. Maar dat betekent, want we zijn met z'n vieren en dat is hartstikke leuk. Als we, meestal doe ik het zo. Ik vertel één dingetje. Gisteren bijvoorbeeld gesproken over de link tussen het ego en het mediteren. Dan laat ik het alleen daarbij houden. Afstand van gedachten, afstand van je eigen zelfbeeld. En daarna gaan we gewoon echt mediteren. En dat hebben we gisteren 12 minuten gedaan. En dat breiden we langzaam uit. Dus ik wil nog steeds een klein stukje iets vertellen. Zonder de leraar uit te hangen. Maar ik krijg ook weer dingen terug. En dan is het heel fijn dat je met z'n vieren bent. Want een grotere groep is dan misschien niet zo heel handig. Omdat het dan... nou goed, dit is helemaal perfect. Eindje gestopt. Mocht je de need in me, feel the need in me, denken van... Hey Rats, ik resoneerde toch wel op. Ik zou toch wel mee willen doen. We zijn ongeveer 4 keer nu bezig. Stuur me dan een berichtje. Dat mag best. DJ Rats. DARATZ. @iceradio.nl. Als je dat resoneert en denkt, hey, dit lijkt me wel leuk om daar een beetje een invulling aan te geven. Aan het mediteren. Het is een hartstikke leuke club. Een van de jongens zit in Scandinavië. Dus het is ook heel bijzonder om dat te ervaren. Maar goed, genoeg erover. Als je erop resoneert en denkt, hey, ik wil wel meedoen. Maakt niet uit. A boy or a girl. Whoever you are. Ring me a bell. Ja. Maar goed, muziek. Ik heb een prachtige song voor je. En die heb ik al heel lang niet gedraaid. Het is zo'n bijzondere band. Love. Uit diep in de 60s. Volgens mij is dit album uit 67 zo ongeveer. En die waren echt wel 60s. Maar het was ook wel een beetje psychedelica. En een beetje folk. En dat allemaal gemixt. Bracht zo'n mooi album. En dit is van dat album. Hun derde album. Is dit... Alone Again Or. Het is prachtig. De band heet dus Love. Fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show op deze zaterdagochtend.

Oh, twee nummers diep uit de 60s, Love en Donovan. Ik geloof dat het allebei 67 of 68 is. Bijna 60 jaar oud. Ongelooflijk. The Hurdy-Gurdy Man van Donovan. Geschreven in India door hem. Terwijl hij zelf volgens mij met de Beatles bij die Transcendental Meditation sessies was. Daar staan we iets van bij. Geweldig, wat een mooi nummer. Donovan, Hurdy-Gurdy Man. Vrienden, ik heb wel zin in een... weet je wat ik wel zin in heb? In dit. Oh man. Let's move. Let's dance. Oh, dit is zo'n lekker nummer, hè? The Bee Gees. More Than a Woman.

Ik zie gewoon John Travolta voor me, maar dan niet uit Pulp Fiction, maar in zijn, ach man, dit is natuurlijk, natuurlijk, wat zeg ik, als je jong binkie bent, dan denk je, wow. Maar er was een film, Saturday Night Fever, wat het hoogtepunt van de disco zo'n beetje was. En daar is deze van. Deze staat, de Bee Gees hadden toen een aantal songs op dat waanzinnige album staan, More Than a Woman. Ik heb iets moois nieuws, hé. Oh, jeetje. Mag ik dat heel even uitleggen? Beck. Sinds de 90's ken ik hem. Niet persoonlijk. Wat goed. Wat rockend af en toe. Wat alternative. Alles. Is er een artiest die het allemaal zo mooi mixt? Ja, die zijn er wel. Maar Beck is zo geweldig. Al zo lang. En ik zag dat er een nieuwe single uit is van een album wat gaat komen. Ride Lonesome. Dat wordt zijn 15e album alweer, zie ik staan. Die komt eind september, of half september uit, zie ik. Capitol Records, wauw. Van Beck hebben we nu al toch een jaar of 7 niks gehoord. Dus ik keek er naar uit. En ik was zo ongelooflijk blij, want ik hoorde gelijk al de sfeer van bijvoorbeeld Morning Face uit 2014. Dat is zo mooi, die muzikanten die daarop hebben meegespeeld. En Beck natuurlijk. Er zit een hele mooie sfeer in hoe die albums tot stand komen. Want het zijn dezelfde die ook spelen op Sea Change en Mutations. En Sea Change is ook zo'n mooi album. Er zit heel veel gevoel in de muziek. En dat is ook niet zo gek. Want bijvoorbeeld Sea Change was echt een album na zijn enorme break-up met zijn vriendin toen. Of vrouw, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat was zijn break-up album. Dylan heeft ook een break-up album. Fleetwood Mac hebben break-up albums van alle bandleden door elkaar heen, zeg maar. Maar deze is zo verschrikkelijk mooi. En nou goed, diezelfde muzikanten dus op dat nieuwe album. En je hoort dat direct als je Beck een beetje kent. Dit is de nieuwe single van Beck. Die komt staan op het nieuwe album dus, wat half september uitkomt, Ride Lonesome. En deze track is zo mooi en heet In The Night.

my goodness. Wat een mooi nummer zeg. Oh, ik ga dat album Mutations ook weer eens opzetten. Wat heb ik daar toen van genoten in 2014. Ik weet nog zelfs precies waar ik liep toen ik dat album voor het eerst hoorde. Dat was bij het Hoornse Bos in Lies op Terschelling. Jeetje Mina. Oh my goodness. Toen had ik volgens mij voor het eerst een iPod of zo, denk ik. En toen luisterde ik dat. Oh, en diezelfde muzikant op dit. Mooi, mooi. Oh, dat is mijn herinnering. Sorry. Wat een schitterend nummer, hè? Wow, Back in the Night. Nou, dat nieuwe album, daar ga je wel meer tracks van mij horen als dat half september uitkomt. Iets om naar uit te kijken. Vrienden. Terug van het hier en nu naar 1978. Toen kwam het debuutalbum uit van The Only Ones. Wordt genoemd een power pop band. Het was ook wel punky. Maar het was niet heel erg punk. Meer pop, meer power. Een ongelooflijk mooie mix. Die vooral de zanger Peter Parrott. Volgens mij leeft hij nog steeds. Daarvan maakte. Het ongelooflijk mooie nummer daarop is, ik hoor mijn eigen enthousiasme, is Another Girl, Another Planet. Oh man. Wat fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show, zeg. Wauw. Ik hoop dat het goed met je gaat. Dikke knuffel.

Herken je hem? Herken je zijn stem? Davy Jones noemde ze zich toen nog. Later, je hoort het, hè? Later dacht hij van Davy Jones, ja, dat lijkt te veel. Maar dan noem ik mij wel David Bowie. I want your love. Oh, mijn vrienden, mag ik hier... Mijn oudste zoon die is vaak aan het fantaseren. Dat zie ik dan. Dan moet ik hem een beetje met rust laten. Mag ik hier heel even op fantaseren? Ik was afgelopen zomer... begin mei was ik in Londen. En waar Esther en ik toen bij een vriend van haar sliepen... Dat was bij Alexander Palace. Dat is aan de noordzijde van Londen. En daar staat een heel oud paviljoen boven. Met een prachtig uitzicht over de skyline van Londen. Dat is mooi, man, daar. Het parkje is ook mooi. Dat is een heel fijne plek om te zijn. En toen ik daar liep, zag ik dat gebouw. Het is ooit een keer afgefikt, volgens mij in 1870. Daarna opnieuw opgebouwd. Volgens mij zijn er jaarlijks... Er zijn altijd concerten daar ook, omdat het zo mooi op een heuvel ligt. Maar het is een heel mooi Victoriaans gebouw. En omdat het op een heuvel ligt, toen ik er langs liep, zag ik dat de BBC daar voor het eerst... zijn uitzendingen, de BBC, de grote BBC, die ging vanaf daar uitzenden. Omdat het op die heuvel lag, dan kon het mooi over Londen heen, zeg maar. En nou las ik dus dat er een nieuw album uitkomt van David Bowie. De Shell Tell Me Recordings. En deze single is ons al vooruitgesneld. Hij komt binnenkort uit. En dat zijn zijn demo's. Wauw, hoe bijzonder. En ik las erover dat David Bowie iemand kende... die dus daar bij de BBC werkte als techneut. En hij was toen volgens mij 16, 17 of zo. En dat als de uitzendingen dan voorbij waren... Ik maak er zelf van om 9 uur. Want het ging natuurlijk niet. Dan was het 9 uur waar de uitzending aflopen. Dan hadden ze de sleutel. En dan gingen ze daar dus deze demo's opnemen. En het is een klein deurtje. Waar dan dat heb ik dus gezien. Waar dan daarboven staat... Hier waren de eerste BBC-uitzendingen. Dus ik zou het wel eens kunnen opzoeken of die demo's daar echt zijn opgenomen. Maar ik laat het erbij. Voor mijn gevoel zijn die demo's daar opgenomen. En de kans is natuurlijk hartstikke groot. Want het waren de eerste BBC recording studios. Waar David Bowie dus de sleutel van had. En 's avonds dus ging opnemen met een aantal gasten. Ik weet niet, dan moet ik ook nog even gaan lezen wie dat allemaal waren. Super interessant. Maar dit was dus een demo van een jonge David Bowie. Opgenomen in Alexander Palace, waar ik voor heb gestaan. I want your love. Nou, vrienden, een heel verhaal. Ik zal het volgende zal ik kort houden. 25 jaar geleden kwam er een album uit van Jimmy Eat World. Dat heb ik grijs en grijs en grijs gedraaid. Waar ik toen woonde in de Amsterdamse buurt. Ik vond het zo goed. Ik dacht, dit is precies de muziek die ik goed vond. Toen en eigenlijk nu nog steeds. Het album is 25 jaar oud. En dat album hebben een heleboel muziekliefhebbers in hun hart gesloten. Dus ze gaan hem opnieuw mee toeren. Zoals je dat wel vaker ziet. In ieder geval zag ik de Jimmy Eat World. Ik zag een paar foto's staan dat dat in Amerika begint. Als dat in Nederland komt en ze gaan dit album integraal spelen, wil ik daar wel bij zijn. Want wat is dit toch geweldig. Na 25 jaar, ik kan het haast niet geloven dat ik dit toen luisterde, zeg. En dat ik zelf 25 jaar verder ben. Zo vergaat de tijd. Maar de song remains. Dit is een mooie track. Het was geen single, dat was Sweetness. Maar ik vind deze zo mooi. If You Don't, Don't. De band Jimmy Eat World.

Och, sorry. Ik zit mee te zingen. Oh, mooi toch. Oh, hou je er ook zo van. Tom Petty, wat een heerlijke songs. En ik geloof hem altijd zo. Het is zo mooi. Tom Petty, you don't know how it feels. Vrienden, met nog één song op de klok, denk ik. Misschien twee. Ik moet iets draaien natuurlijk van Glenn Hansard. Oh, jongens. Ik las het. Glenn Hansard, heb je het ook gelezen? Het stond zelfs op nu.nl. Het was groot nieuws. Glenn Hansard overleden. Hij is toch wel vrij bekend inderdaad. Bekender dan ik dacht, omdat ik het gewoon op nu.nl zag staan dus. Een prachtige singer-songwriter. Was hij nou Schots of Iers? Volgens mij kwam hij uit Ierland. Hè? Hij is in Dublin overleden bij een eenzijdig motorongeluk. Geluk. Oh, vreselijk. Zo'n goede singer-songwriter met wat folky Irish roots. Vrienden met Bono, met Pearl Jam, met wie hij ook wel eens optrad. Maar ik had ook echt wel, ik zag filmpjes ook, dat hij nog steeds gewoon in kleine kroegjes, sterker nog, volgens mij voordat hij met de motor dus verongelukte, had hij gewoon in een klein kroegje weer gewoon zitten basken. Of dat is op straat, hè. Dus gewoon nog steeds gewoon het liefst in die kroeg met een gitaartje. Stefan Stassen, van mijn radiovriend van voorheen, heb ik hem ook wel eens bij Radio 2 zien optreden. Hij was 2 jaar geleden nog in Haarlem, of tenminste in het Openluchttheater Bloemendaal. Hij was echt nog stom met beide benen op de grond. Zo mooi. En wat ik het mooie vind van zijn songs, ik heb het nu ook meer zitten luisteren, want heb ik het wel eens gedraaid? Ik denk het wel, hè. Hij komt zo binnen, die Glenn Hansard, omdat het zo... Ja, het is niet groots, maar het is heel veel gevoel. En hij heeft iets wat als je hem hoort zingen, dat je gelijk denkt, ja, weet je, dat je denkt van wauw, laat ik mezelf eens even een grote knuffel geven. Of het, dit nummer bijvoorbeeld die ik heb uitgekozen is Why Woman. Het gaat over een break-up. Het is bij hem gebeurd. Je weet waar hij over zingt. If you leave me, tell me why woman. En wat hij dan allemaal zingt. Ja, als het je is gebeurd, dan kan je er eigenlijk niet naar luisteren. Dat is wat Glenn Hansard teweeg bracht. Veel emotie, veel gevoel, veel pracht en niet al te veel uitwaaien. Gewoon to the point is dan weer een beetje gek om te zeggen. Prachtig, prachtig, prachtig. Ik denk dat dit het laatste nummer is, maar ik denk dat ik zo meteen wel even gedag kan zeggen. Luister, je kan hem ook zo goed horen. Moet je eens luisteren wat hij zingt. Glenn Hansard, Why Woman. Ach, wat jammer dat deze man ons is ontvallen. Maar dan is daar het cliché. De muziek zal er altijd blijven bestaan. Ja. Thank you.

0: Glenn Hansard. Oh, wat prachtig zeg. Jongen, jongen, ik voel me bijna helemaal schuldig dat ik dat niet iedere week heb gedraaid, die prachtige songs. Maar Glenn Hansard zullen we tot in de lengte der dagen kunnen blijven draaien. Het is prachtig wat hij heeft gemaakt. Dit nummer was Why Woman van een van zijn albums. Lieve vrienden, dit is het eind van de Rats Radio Show. Ja, zometeen André Dortmund na 12 uur. Volgende week zijn Ton, Mark en ik weer bij onze zaterdagochtend. Ik wens je een fijne zaterdag, een goed weekend, een goede week. Blijf dicht.
1: Rats Radio met nu het ANP nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook een waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. Politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovis in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
1: Met nu. The Music Garden.

Van het album Balance uit 1995. En eigenlijk is het gebaseerd op How About Us van Champagne uit 1981. Je zal het niet geloven, maar hij gebruikte de melodie, een deel van de tekst. En hij gaf het nummer toch wel weer een eigen rocksound. Vandaar dat je het natuurlijk niet herkent. Van Halen, zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden. En Can't Stop Loving You. Muziek onderweg van David Bowie, Entwine, Marillion, Three Doors Down, Jermaine Stewart gaan we draaien. En dit is John Lennon.

Dit was de eerste solo single die in Amerika uitkwam en die gelijk de eerste positie bereikte, ja. John Lennon en Whatever Gets You Through The Night met op piano, niet te geloven, Elton John. Ja, dit is Justin Timberlake op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I got

Het was een grote hit van hem. Half jaren 80. Daarna nooit meer iets van gehoord. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit liedje is eigenlijk oorspronkelijk van Cat Stevens. Later bekend als Yusuf Islam. Dit is Mr. Big op Ice Radio. In the Music Garden and the Wild World.

Lekker hè? The Band en The Wait. Daarvoor nog Three Doors Down op Ice Radio. When I'm Gone in the Music Garden. Muziek onderweg van David Bowie, Bloom, UB and the Blizzards, Amy Winehouse en dit is Marillion. Van het album The Great Escape uit 1994. Een prachtig plaatje. Een van de laatste plaatjes die Steve Hogarth schreef op de manier van Marillion. En daarna gingen ze een hele andere weg in. Hè? Werd het een hele andere band.

0: Blues van de bovenste plank.
1: Met jij een lekkere bluesplaat? Laat het mij gewoon weten. andre@iceradio.nl. Deze heb ik zelf uitgekozen. Te gek. Capmo. It hurts me too. Well,

0: is geschreven door Roger Peterson van deze band. En die deed mee met het programma Idols jaren geleden. En hij zag een wurgcontract aankomen. En hij dacht van, ja, maar dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon lekker met mijn eigen bandje verder. En zo gebeurde dat. Entwine was dit. En You hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Dit is David Bowie. En Fame. En als achtergrondzanger hoor je John Lennon.
1: Ja.
0: En wanneer hoor je hem dan? Nou, alleen het woordje fame. Dat

Pewee in the Blizzards, Apple Knockers Flophouse. En een Apple Knockers Flophouse, wat is dat eigenlijk? Hè? Ik vroeg hem al jaren af, hè? Maar hij heeft het vernoemd, de schrijver Harry Musquet van de zanger van dit bandje, Pewee in the Blizzards. Apple Knockers, zo heette dat boerderijtje waar die in wonen. En de Flophouse is gewoon een slaapplaats, dus vandaar, ja. Hey, je luistert naar Ice Radio. Geen playlist met passie, met zometeen de vreemde eend. Daarin zitten Aphex Twins. En dit is Amy Winehouse. Are they?

0: De vreemde eend.
1: Sommige artiesten maken dancemuziek. Hij bouwt eerder een laboratorium van geluiden. Zijn tracks zijn grillig, verrassend en soms ronduit vreemd. En toch wordt hij gezien als een van de invloedrijkste elektronische artiesten ooit. Een moderne vreemde eend die nog steeds rondzendt in de Music Garden.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op The Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten, daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestormden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Het wordt 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: The Music Garden.

Eentje gehad, daarna nooit meer iets van gehoord. En wat een leuk plaatje. Toe to Wet Sprocket en Walk on the Ocean. En daarvoor nog voor het nieuws. Aphex Twins en Window Licker hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in The Music Garden. Muziek onderweg van Eric Clapton, Pearl Jam, Supertramp, Guns N' Roses, The Editors, G-Race gaan we ook nog meedraaien. En dit is Joe Dolan. You're such

Wat is het? Is het house? Is het hardcore? Het is een beetje van allebei, hè? Wild Styles featuring Niels Geuzebroek en Year of Summer. En daarvoor nog Joe Dolan en You're Such a Good Looking Woman op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks is G-Race.

Het zal een reden hebben. Maar ik heb deze al lang niet meer op de radio gehoord, hoor. Het zal een reden hebben, ja, inderdaad. G-Rays en Manhattan hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En het volgende liedje is van de Editors. En het was eigenlijk een ommekeer naar een ander muziekgenre. Want ze kwamen uit de punkrock. Ja, en dit was de ommekeer in 2009. Papillon. Prachtige plaat. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

Meesterwerk joh, van Guns N' Roses. Yesterday, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Daar luister je nu naar. Nou, leuk dat je ons gevonden hebt, zeg. Ja. Hey, nog muziek onderweg van Snow Patrol. Gaan we nog meedraaien. Supertramp, The Maisonettes. Pearl Jam komt ook nog voorbij. De Stereophonics. En dit is Queen. And You're My Best Friend.

Ja, Fine Brown Frame, Lou Rawls en Deanna Reeves. En Fine Brown Frame is eigenlijk gewoon de omschrijving van een mooie vrouw. Ja, je ziet er mooi uit, je mooie lijstje. Hè? Je ziet er donker uit, mooi lijstje. Fine Brown Frame, daar gaat het liedje dus eigenlijk over. Lou Rawls en Deanna Reeves hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Zometeen de blues van de bovenste plank. Daarin zit Lonnie Mack. En dit zijn de Stereophonics. Maybe Tomorrow.

0: Blues van de bovenste plank.
1: En een suggestie voor een goede bluesplaat is altijd welkom hoor. Je mag me mailen. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. In de blues van de bovenste plank. Lonnie.

Lekker, hè? Blijft altijd heerlijk. Pearl Jam en Wishlist hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ga naar Facebook, ga naar Instagram, ga naar Twitter. Daar kun je ons volgen. En ga naar iceradio.nl, want daar vind je de programmering. En daar kun je zien welke DJ waar een plekje heeft. Dat is altijd fijn om te zien. Er zijn een paar nieuwe bijgekomen, dus ik zou zeggen, check het eventjes. iceradio.nl. Dit is Eric Clapton op Ice.

Eric Clapton en I Shot the Sheriff op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We naderen een beetje het einde van het programma. Hè? Dan zit altijd in een double shot. Dus twee platen met een bepaalde overeenkomst. Maar dat komt allemaal straks. Ja. Eerst nog even een paar platen. Zometeen Supertramp. En dit is een eendagsvlieg. De Maisonette. Heartache Avenue op Ice.

0: Double Shot.
1: Ja, maar eerst even de laatste plaat afkondigen. Dat is wel zo netjes. Supertramp en The Logical Song. Dat draaiden we hier op Ice Radio. En de Double Shot. Twee platen met een bepaalde overeenkomst. Hè. Dankjewel voor het insturen, Sascha de Vries. Zij stuurde deze Double Shot in. Dus twee platen met een overeenkomst. En hij is erg duidelijk hoor. Maar hij vindt hem gewoon te gek. Dus als je twee platen hebt met een overeenkomst, stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. En als er twee leuke platen zijn, ik draai ze gewoon mee. Zometeen Crowded House en Chocolate Cake. Maar we beginnen met Snow Patrol. Dit is Chocolate.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jette heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De 4 boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. En later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.

0: Nou, het werd gezien als een soort supergroep, hè? Asia, met onder andere die leadzanger van UK, vorige week nog gedraaid trouwens. John Wetton bijvoorbeeld, die zat erbij. Rick Wakeman, Carl Palmer en ook Trevor Rabin. In ieder geval een fijn liedje dit. Lekker, lekker in de zon. We're all going on a summer holiday. Ik vond dit nummer vooral super. Ik heb ook nog wel een paar albums van Asia. Maar ik vind als je zo'n hele plaat opzet, wordt het wel heel gauw saai. Maar goed. Hartelijk welkom. Car Classics is helemaal niet saai. We draaien zeg maar alleen maar Car Classics. Die ook in de Spotify-lijst zijn te vinden. Altijd leuk om bijvoorbeeld op te zetten. Als je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Misschien ga je nog weg, dan heb je mazzel. Misschien ben je ook al op je vakantiebestemming. Dan heb je ook mazzel. En misschien is je vakantie ook wel achter de rug. Dan heb je in ieder geval mazzel gehad, neem ik aan. En we gaan in ieder geval lekkere platen draaien. Veel muziek vandaag. Natuurlijk die Car Classics. En behalve dat ook nog wel wat liedjes die momenteel in de hitparade geteerd staan. En er staan best wel leuke platen in hoor. In die top 40. Ik kan niet anders zeggen. Dus even kijken bijvoorbeeld wat ik zo meteen allemaal nog ga draaien. Dan had ik net de hele playlist hier voor me liggen. En die ben ik opeens ook helemaal kwijtgeraakt. Oh, hier heb ik hem. Nou, eens even kijken wat voor nieuwe platen hebben. Sam Jeu heeft nog een nieuwe single. Die ga ik daar ook nog voor je draaien. Royal Otis is wel leuk. En wat ook op dit moment in de hitparade staat, dat is Blink Twice. En dat is een plaat van Shibuzi en Miles Smith. Best wel grappig.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

nog een glaasje wil. Sweet as the punch. The Association. Sweet as the punch. Along Comes Mary. Sweet as the punch. En het grappige is dat het nummer eigenlijk is geschreven vanuit het perspectief van een man, lees ik hier op internet. En ja, blijkbaar is er voor alles mis met hem. En hij is niet blij, hij voelt zich gewoon ongelukkig. En hij denkt dat Mary zijn leven beter zou maken. En ja goed, volgens velen, waaronder dus ook de beroemde Leonard Bernstein, zal deze Mary slang zijn voor marihuana. Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval is het zo dat daarom dit nummer ook door heel veel Amerikaanse radiozenders niet gedraaid werd. Maar ja, je weet wat er gebeurt, hè? Als een plaat verboden wordt om op de radio te draaien, dan betekent het vaak dat het gewoon een hit wordt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook al gezien met Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. En ook dit nummer werd gewoon een grote hit, hoor. Stond gewoon op nummer 7 van de Amerikaanse top 100. Dus wat dat betreft, die Association heb ik niet horen klagen in ieder geval. Je bent bij Car Classics, leuk dat je erbij bent. En ken je Nielsen nog? En dan heb ik het niet over Harry Nielsen, maar over de Nederlandse groep Nielsen met Elastic Baby.

We hebben geen Car Classics album alfabet deze weken in de zomer. Daar gaan we in september mee door. Maar het is wel zo dat we deze plaat behoorlijk veel behandeld hebben. De eerste LP van Peter Gabriel. Waar ook Salisbury Hill op staat. En ik moet zeggen dat er wel een paar aardige nummers op staan. Maar ik vind ook wel dat er een aantal dingen op staan van ik denk, nou, had ze mij niet gehoeven. Maar dat is mijn mening. De tweede LP die erna uitkwam, die was veel beter. Maar goed, je moet maar eens eventjes terugluisteren. En dan wellicht je eigen oordeel vormen. Als je gewoon de oude afleveringen van Car Classics beluistert. Die staan allemaal op Mixcloud en op Heerdis. En hoewel ik het de laatste dag wat minder goed erbij gehouden, kun je er nog wel een aantal van vinden. En natuurlijk kun je ook gewoon de platen zelf streamen. Op bijvoorbeeld Spotify of op Tidal. En dan komt het ook goed, dan leer je ze ook wel kennen. Dit is de nieuwe van Sommieu. Staat er weer een tijdje genoteerd in de hitlijsten. En dat heet It's Only Love.

0: We hebben toch geniale muziek, hè? Urban Fire and Love Goes On in Car Classic. Staat ook op de Spotify-lijst. En jouw suggesties zijn trouwens ook van harte welkom, hè? Ik weet niet waar jij graag mee op vakantie gaat. Geef het door, dat kan via de mail. Lekker ouderwets. jeroen@carclassics.gmail.com. Dat is zeg maar het e-mailadres. En daar kun je gewoon je favoriete platen naartoe mailen die jij graag op weg hoort naar je vakantieadres. Of misschien ook wel gewoon graag hoort.
1: Car Classics.
0: Ja, natuurlijk hebben we ook weer een mooie live-opname. En dat is wel een grappige live-opname. Opgenomen ook wel in een bijzondere arena in Tokio. Daar heb je namelijk Budokan. En eigenlijk is dat een zaal dat vooral is gebouwd vanwege de Olympische Spelen in 1974. 64, sorry. Ik neem aan dat ook Anton Geesink daar nog goud heeft gewonnen. Dat gebeurde daar dus. Budokan. En er zijn ook heel veel worstelkampioenschappen georganiseerd. Maar op een gegeven moment kwamen ze ook op het idee van misschien is het ook wel leuk om er af en toe eens een keertje een groep te laten optreden. Dat gebeurde trouwens voor het eerst in 1966. De Beatles waren de eerste. En velen zouden volgen. Drum Theater, Duran Duran, ABBA, Eric Clapton, Mariah Carey en natuurlijk ook Cheap Trick. Die maakte daar een hele beroemde LP. Het Budokan. En daarvan ga ik een heel beroemd nummer draaien. I Want You to Want Me.
1: Car Classics.
2: Life is life. I want you to want me.

Lekker liedje dit van Royal Otis. Uit Australië komt deze groep. Dacht dus dat het gewoon een zanger was. Otis heette, van achteren. Maar het is de band van een band uit Australië dus. En ze bestaan sinds 2019. En ze maken erg fijne muziek. Ik heb zo'n vaak voorgevoel dat dit niet een plaat is die je in de gewone reguliere hitlijst aantreft. Maar waarschijnlijk heb ik hem maar te verrukkelijke 15 gewist. Dat denk ik. Je bent onderweg. En opeens slaat je het navigatiesysteem op hol en je verdwaalt hopeloos. Maar je komt er wel uit hoor.

0: Heavy Circuit. Het is inderdaad de Black Eyed Peas. De eerste plaat die ik ooit leerde kennen van dit gezelschap. En het werd geen hit, maar wel een mooi nummer dit. Daarna zouden nog vele platen volgen en die bereikten allemaal wel de hitlijsten natuurlijk. Where is the Love bijvoorbeeld, nummer 1 zelfs. Ja, en terecht ook trouwens. Goed, we gaan weer een LP draaien. Eén plaat draai ik dan wel, één LP draai ik dan wel. Voor de rest draaien we voornamelijk gewoon losse tracks. Geen albums die centraal staan, maar iedere week draaien we nog wel een track van Het Icicoon. En dat is dit keer een plaat uit de jaren 90. Van de, moet ik even kijken, de Smashing Pumpkins. En dat album, dat is het tweede plaat die ze ooit uitbracht in 1993, lees ik hier op internet. Siamese Dream, misschien ken je hem wel. Dan hoor je in ieder geval op een van de internetradiostations waar Car Classics horen is de hele week nummers van. En grote hits, die worden sowieso wel gedraaid door mijn collega's. En nou ja, goed, ik weet niet of jij van friet houdt. Ik hou wel van friet, maar dan wel met mayonaise. Dus ik dacht bij mezelf, nou laat ik dan maar kiezen voor het nummer mayonaise van de Smashing Pumpkins.
1: Ice Cone.
0: Dat is een heel, dat lijkt wel heel erg op de Black Eyed Peas dit. En volgens mij is het de Black Eyed Peas ook. Wacht even, ga ik even één trackje verder en dan kom ik vanzelf bij, juist, mayonaise van de Smashing Pumpkins. Zo klinkt mayonaise. Ooit wel eens naar mayonaise geluisterd, ja.

is best wel populair, die Chris Stapleton. Miranda Lambert nog wat minder, maar... Dat kan zomaar gaan veranderen. Ze hebben samen een plaat opgenomen en die heet A Song to Sing. Trouwens, die Chris Stapleton die heeft ook nog een andere plaat uit. En die heet Cold. Dat is geloof ik ook een topsong geweest bij onze collega's van Radio 2. En dat is ook wel een goede keuze, moet ik zeggen hoor. Leuke plaat. Daarvoor nog Mayonnaise van het ijsicoon van deze week. Van de Smashing Pumpkins. En dat album dat heet iets met Siamese. Hè? Wat is het, geloof ik, ja.

Can't get what you want till you know what you want, Joe Jackson. En oh ja, nog eventjes die plaat van de Smashing Pumpkins een beetje behoorlijk afkondigen. Dat staat op Siamese Dream, dat nummer mayonaise. Als ik alweer vergeten, joh. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik momenteel in een wat minder actieve modus zit.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat de ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix. 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Hij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: We're all going on a summer holiday.
0: Car Classics.
7: Zomer.

0: Ik moet zeggen dat die gasten van de Nek een boel leuke platen gemaakt hebben.
1: Car Classics.
0: My Sharona is daar maar één van. Ik zou eens kijken of ik de komende week nog een keer de andere track kan draaien van de Nek. Good Girls Don't is leuk en ook Baby Talks Dirty. Allebei bijzonder prettige tracks van de Nek. Welkom bij Car Classics. Lekkere muziek voor onderweg, zeker als je op vakantie bent. En als je de hele playlist nog wil zien, dat kan. Er staat namelijk een mooie Car Classics lijst op Spotify. En misschien dat jouw plaat er ook wel bij kan. Als je zelf nog een leuke Car Classic kent, geef hem door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. En wie weet dat we ergens in de komende weken ook die van jou draaien. Kan zomaar gebeuren. Goed, in ieder geval hebben we een boel fijne classics. En niet alleen dat, we draaien ook gewoon lekkere nieuwe muziek. En dat is wel grappig, want ik heb me de laatste tijd ook wel weer een beetje lopen te verdiepen in de hitparades. En ik kom daar een leuk liedje tegen van Raven Lenay. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Love Me or Not heet haar single. Hartstikke leuke baat. Luister maar eens.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

thuiskomers. Voor iedereen die net de vakantie achter de rug heeft en binnenkort weer moet beginnen. Misschien kom je wel van ver. Kom terug. Heet het nummer van Spinvis. Fantastisch nummer. Ja, je hebt ook van die figuren die gaan op vakantie en komen inderdaad niet meer terug. Die heb je. Ja, ja. Dat zijn de globetrotters. En die de hele wereld overtrekken met hun rugzak. En zoiets hebben van, nou, ik vind dat best. Ik kom niet meer terug. Ik bepaal zelf al wat ik doe. Aan het werk? Ik denk er niet aan. Het is mijn leven. Dit is Talk Talk. It's my life.

van Jerry Reed. Hij schreef het nummer, nam het al eerder op trouwens. En Elvis Presley die vond het zo goed dat hij het ook wilde opnemen. Toen deed hij dat eerst met een andere gitarist, maar die kreeg dit maar niet onder de knie. Dus toen heeft hij uiteindelijk een beroep gedaan op Jerry Reed zelf. Om te vragen van, joh, kun je even die gitaarpartij inspelen? En dat wilde Jerry wel, dus uiteindelijk is het resultaat er één dat er zijn mag. Hij heeft ook op nummer 1 gestaan van de Amerikaanse top 100. In ieder geval in de country lijsten gaat hij op 1 gestaan te hebben. In de gewone lijsten toch ook wel, of niet?

0: in the Range.
1: We kennen hem nog van The Way It Is. Dat was nog een nummer 1 voor hem. En de meeste platen zijn we al lang weer vergeten. Hij had ook nog 2 andere hits. Every Little Kiss. Helemaal vergeten. En The Fatty Road was ook nog een kleine hit in Nederland. Dit nummer haalde het niet, maar dit is nog wel een nummer dat me van hem is bijgebleven. Across the River. En daarvoor dus The Guitar Man van Elvis Presley. En ik heb het nog even gezocht, nog even opgezocht in de het hitrecé van Amerika. Maar het nummer heeft niet bepaald heel erg hoog gestaan daar. Ik geloof dat het niet verder kon dan nummer 43. En net wist ik het nog. Ik had het net nog opgezocht. Maar in ieder geval geen nummer 1 notering in de Billboard Top 100. Wat ik toch wel heel erg jammer vind eigenlijk. Want dat is natuurlijk wel een fantastisch nummer. Maar nee, op nummer 43 eindigt niet inderdaad. Dat was het eigenlijk ook. Het is Emma Heesters. Met haar gaat het inmiddels beter. Dat heeft ze onlangs bekendgemaakt tijdens een concert bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Ja, ik moet zeggen dat het nu dus inderdaad weer beter gaat met Emma Heesers. Want ze was namelijk ernstig ziek. Dat maakte ze ook in november bekend. Hè. Maar zij heeft dus tijdens dat concert, dat optreden in Amsterdam, bekendgemaakt dat het nu echt weer beter gaat. En dat ze zelfs genezen verklaard is. En, ja, baarmoederhalskanker is ook niet niks natuurlijk. Maar nou ja, we zijn er blij om. En ook een mooie plaat van haar. Hè.

Op de een of andere manier vind ik dat deze plaat ook altijd heel erg goed werkt als je onderweg bent en op die lange snelweg rijdt. Vooral als het dan zeg maar s'avonds laat is en de weg verlaat is. En het slaat totaal nergens op, want die tekst gaat er helemaal niet over. Maar toch, het werkt wel. Hey Little Girl, Ice House, zwaar geïnspireerd door Roxy Music. Tenminste, dat is toch wel de indruk die ik krijg als ik dit nummer hoor. Boudewijn de Groot verdwaalt regelmatig.

heel wat liedjes die Suzanne heet. Hè? Dit is er ook weer een. Van Mark Ronson, hier samen met Ray Suzanne. Goeie plaat hoor. Plaat die het ook goed doet volgens mij in de alternatieve hitlijst hier in Nederland. En het wordt tijd dat die ook wel weer een keertje in de top 40 opduikt, vind ik eigenlijk. Maar goed, daar heb ik helemaal niets over te zeggen. Tom Farden, hij coverde het nummer van die gasten van Crimson & Clover. Freddie James inderdaad en zijn gasten. Deze versie is wel 100 keer beter hoor, van Tom Farden. En leeft hij eigenlijk nog? Als ik afga op de tekst van het nummer, dan ga je dat bijna geloven. Maar ik ga het zo voor je opzoeken, want ik weet tegenwoordig ook niet meer wie leeft en wie niet meer leeft eigenlijk.

Ja, het klopt nog. De tekst klopt nog. Ja hoor. John Foreman, geboren in 1943, uit Engeland afkomstig. En hij coverde dit nummer van Tommy James en de Shondells, I'm Alive. 100.000 keer beter trouwens dan de originele versie. Zo af en toe heb je dat wel eens. En dat je het een cover de originele versie overtreft. Ja hoor, komt regelmatig voor. Je bent bij Car Classics. Geen Car Classics allemaal verwet, dat staat in de parkeergarage. Wel lekkere Car Classics als deze van The Clash.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Ja, ik stel me zo voor dat je net op zwarte zaterdag in de file belandt. Dat je dan helemaal gek wordt en dat je dan even een parkeerplaats opzoekt. En dat je dan je toch even gaat lopen bezinnen, even rustig aan. En dan dit op de autoradio. Show Me van John Legend. Niet zo'n hele bekende track van hem, veel te weinig gedraaid op de radio. Maar je hoort hem nu wel hier in Car Classics. En ook dit nummer staat gewoon in die Spotify-lijst van Car Classics. En misschien kunnen we jouw suggestie er ook nog wel aan toevoegen. Geef het door, hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Tot besluit, popcorn van Hot Butter. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Van Duivendrecht is geschoten vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Weekend Eclectica.
1: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
2: Nummer 80.
3: 1970.

Voor de zevende en laatste keer in de album top 1033. Deze vrolijkert uit Belfast. Van Morrison gaat op 80 met Moondance. Hallo luistervrienden en vriendinnen. Nog 8 rondjes te gaan van de album top 1033. Ze worden mooier en mooier.

0: Januari 1970, de derde van Van Morrison Moondance. Hij had 2 albums bij de bovenste 100 staan en 7 in totaal. En dit was Glad Tidings, daarvoor Into the Mystic, de titeltrack Moondance. Maar er komt nog meer aan. Na 80, logischerwijze nummer...
1: Nummer 79.
0: Dat wou ik zeggen. Hier zijn de Rolling Stones.
1: 1972.

singles aan deze album Top 1033 natuurlijk met 8 albums. En het hoogtepunt van de band, dat was tussen 68 en 72. En al die 5 albums, inclusief een live plaat, even geduld nog, staan bij de bovenste 100. We hadden al Beggar's Banquet op nummer 100. En deze dan Exile on Main Street, hun 10e uit mei 1972 op nummer 79. Eerste track, Rocks Off, meteen een andere erachteraan. Hier is Let It Loose.

0: voorsprong mijn favoriete track van de tiende van de Rolling Stones. Uit mei 72, Exile on Main Street. Dit was toen ook een single, natuurlijk. Tumbling Dice heette de track. En ik heb er nog een paar op de plank liggen, zoals altijd in de album Top 1033 voor later. Nu naar het jaar
1: 1966.
0: Met Jacques Brel.
2: Nummer 78.
3: D'abord, y a l'aîné, lui qui est comme un melon

0: s'en va pas, monsieur. S'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
1: De derde en hoogste genoteerde in de album Top 1033 van Jacques Brel op 78. Feitelijk een titeloos album uit de zomer van 66. Maar mocht het een titel hebben, dan is het wel de titel van dit liedje. C'est Jean-La hoorde je, maar natuurlijk nog meer van dit album.
2: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

0: Jacques Brel, de nummer 78, Session Light 66 met Jeff. En daarvoor La Chanson de Jackie. En in de derde en afsluitende uurtje krijg je nog een trekje van. Nu door naar...
1: Nummer 77.
0: De derde van Talking Heads.
1: 1979.

0: derde en voor eventjes laatste trekje van Fear of Music van Talking Heads. Maar natuurlijk krijg je er nog meer van. Ik ga stiekem aan een beetje bonus tracks doen. Bijvoorbeeld deze van de nummer 80. Van Morrison van Moondance. En And It Stoned Me.
1: Geen playlist.

voorlaatste keer dat je deze Brombeer uit Noord-Ierland kon horen van Morrison. Want ik heb nog een trekje over en dat komt dan in het derde uurtje ergens wel. Dit was And It Stoned Me, over Stone gesproken, Peter Stones met Keith.

0: van Exile on Main Street. Happy, gezongen door Keith. Natuurlijk, de Rolling Stones. Ik heb nog één trekje liggen, maar dat is dan voor volgend uur. Om dit uur af te sluiten gaan we nog even naar Talking Heads. Hier is Cities.
1: Voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand, 3 uur LP-pop van toen. In de album Top 1033.

0: uit in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terecht kwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt de peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af. En dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
8: Nummer 76, 1978.

Ik heb het liedje ook een hele tijd geleden al eens gedraaid. Maar toen was het in de studioversie van het album, je raadt het al, Jailbreak. Maar dat is echt wel even geleden. Nu weer in de lijst, in de album top 1033. Thin Lizzy met hun album uit de vroege zomer van 78, Life and Dangerous. Dit uurtje, in ieder geval de nummer 76 tot en met 73. Met wat extra trekjes van de diverse albums. Nu nog een keer.

0: Voor de vierde en laatste keer in album top 1033. Thin Lizzy met het album Life and Dangerous. En later dit uur krijg je nog een extra trekje. Dit was alvast trek nummer 2, Still in Love with You. Ook vier keer in de lijst. De dame die we al hadden met Never Forever, The Dreaming en The Kick Inside. Hier is nog een keertje Kate Bush op.
1: Nummer 75.
2: 1985.
3: It's in the trees.

0: alleen het vijfde studioalbum van Kate Bush, maar ook sowieso een vijfsterren plaat. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor alles in de bovenste regionen van de album Top 1033. Natuurlijk, uit de herfst van 1985 en toch knap, want het is af en toe best wel rare, aparte muziek, maar toch ook zo commercieel als het maar kan. We gaan één stekje hoger kijken. We gaan naar Neil Young.
1: Nummer 74.

0: Ik ben net 18 jaar geworden een maand ervoor. En ik heb hem ongetwijfeld van mijn verjaardagcentjes gekocht. Rust Never Sleeps, deels live, maar ook een stukje studiowerk van die man. Tweede trackie na de opener. My, my, hey, hey, out of the blue is deze Powderfinger.
1: 1979.

decennia LP-pop. Gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033.

0: Vorig uur hadden we al Rolling Stones met hun 10e album Exile on Main Street. Dit was de 10e van Neil Young. Al dan niet met Crazy Horse in dit geval, dan weer wel Rust Never Sleeps. En daarvan als trekje nummer 3 Pocahontas. Maar later dit uur krijg je er nog meer van. Nu de ingewikkeldste van dit uur. En dat is de 7e van de heren Fripp, Wetton en Bruford. Hier is King Crimson, het album Red op
1: nummer 73.
2: 1974.

0: nummers van King Crimson van hun 7e studioalbum Red uit de herfst van 74. En voor het uur, dan heb ik nog wel wat voor je klaar liggen van dit album. Nu tijd voor wat bonusjes. Te beginnen met eentje van Live and Dangerous. Hier is Thin Lizzy.
1: Verbrand je niet aan slechte muziek. Ice Radio. Factor 50 tegen foute hits.
2: 1978.

0: Uit de zomer van 1978, de live dubbel A van Thin Lizzy, Live and Dangerous en daarvan Emerald. Nou ja, sowieso volgend uur nog een live album, maar ook hoger in de lijst. Bij de bovenste 20 heb ik er nog wel een paar voor je staan, maar moet je nog wel een aantal weekjes in dit geval ondertussen geduld voor hebben. Nu nog een bonusje van Kate Bush.
1: Dit is Weekend Eclectica met de album top 1033.

Nieuws van Hounds of Love met Hello Earth. De voorlaatste van het tweede uurtje Weekend Eclectica. En de laatste, die komt van Russ Never Sleeps. Neil Young en Crazy Horse met Hey Hey My My Into the Black. Tot zomaar weer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa.

0: De komende uren is het nog lekker om buiten te zijn en vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden, het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Weekend Eclectica.
1: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
2: Nummer 72, 1964.
3: Ladies and gentlemen, you shake my nerves and you rattle my brain. You better love to have a man slain. You broke my wheel, I put a thrill. Just reach, ball to fire. Yeah.

0: how to love you like a lover should. You're fine, so kind.
1: In de album top 1033 en Who, Jerry Lee Lewis live at the Star Club Hamburg, uitgekomen in de zomer van 64 en zijn begeleiders, dat waren de Nashville Teens. Album op nummer 72 en je krijgt er meerdere korte trekken.

is hun naam.

0: Ga maar eens kijken naar allerlei alle tijdenlijstjes wat betreft live albums. Daar komt deze zeer regelmatig terug. Jerry Lee Lewis met een beetje hulp van de Nashville Teens. Live at the Star Club Hamburg. En je hoorde Great Balls of Fire, Mean Woman Blues. En het laatste nummer van het album, dat was te horen. Want hij dacht, die piano die hoeft toch niks meer te doen hierna. Dus ik ga nog even extra rammelen. Later trouwens nog meer van dit album. Nu door naar
1: nummer 71.
0: Hier is Curtis Mayfield.
2: 1970.

0: De vijfde van zes keer dat we Curtis Mayfield tegenkomen. En dit is met zijn eerste soloplaat. Daarvoor zat hij bij de Impressions. Hebben we ook al het een en ander van gehad. Uitgekomen september 1970. En de eerste track die je ervan kreeg, de volle lengte, bijna 9 minuten, was Move On Up. Maar natuurlijk nog meer van dit album.
1: Smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.
2: Je luistert naar de album top 1033.

0: Curtis Mayfield, nummer 71 in de album Top 1033 de lijst met de beste, beroemdste, belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80, langzaam richting het eind. Ik heb in ieder geval de 10 albums aan je voorgesteld, maar natuurlijk altijd nog tijd voor wat bonustrekjes, zoals deze van de nummer 80 van Moondance van Van Morrison, het prachtige Crazy Love.
1: AK.

Van Morrison stond 7 keer in de album Top 1033. En dit was het allerlaatste dat je van hem kreeg. Crazy Love van Moondance. Want de volgende band zijn we nog lang niet af. En dat is geen straf. De Rolling

0: Stones gaan we de komende maanden nog wel vaker tegenkomen. Dit was 79 Exile on Main Street, Sweet Virginia als laatste track. Van deze man nemen we nu wel afscheid, Jacques Brel.
1: 1964.

0: tu falar. Jacques Brel met Mathilde.
1: Eén keer per week zoekt Henk Peters het voor je uit. Het beste uit het rijke muziekverleden in Weekend Eclectic.

0: Extra trekje nog van de nummer 77 uit 79, Fear of Music, Talking Heads. Nu nog een keer wat moeilijke muziek van King Crimson van het album Red, de titeltrack.
1: 1974.

0: King Crimson. We gaan ze nog wel een keertje hoger in de lijst tegenkomen. En dan mag jij raden met welk album dat zal zijn. Dat was nog een stukje van de nummer 73 uit de lijst. Nu weer naar de nummer 75. Hier is Kate Bush.
1: Van zonsopgang tot zonsondergang. Ice Radio houdt je cool.
2: 1985.

0: too hot.
1: Zolderkamer Radio voor echte liefhebbers. Dit is Weekend Eclectica.

0: De killer himself van nummer 72. Nog twee extra trekjes live at the Star Club Hamburg. Jerry Lee Lewis met eerst High School Confidential en daarna Good Golly Miss Molly. Ik heb nog één trekje voor je. Dat is van het album van Curtis Mayfield. Zijn eerste soloplaat Curtis uit september 70. En die stond op nummer 71. Nou, wat heb ik nog te doen de komende maanden? De twee laatste reguliere weekend eclecticas komen eraan. En dan nog 7 keer een rondje album tot 33 en daarna iets heel nieuws.
1: Suspers! Niggers!

0: eerste van vandaag komt van Curtis Mayfield. Don't worry, if there's a hell below, we are all going to go. Ik ga er ook vandoor. Volgende week de voorlaatste reguliere weekend in Creative Cloud. Dat is nummer 252 met dan de muziek van december 81 en december 1969. Ik wens je een hele fijne week en tot de volgende ronde maar weer.
1: Weekend Eclectica. Dat was Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt.

besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekenen ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: is a lunatic asylum.
1: And that, my friends, is called
2: Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijker over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat had te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de boterparade door de grachten deden 80 schepen mee.

veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek. Maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan, van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Vice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Vice Radio. The Alternative.